0: is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Beno Projectafbouw uit Broek op Lange Dijk heeft de nationale Gyproc-trofie gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won Beno al prijzen in diverse categorieën en pakt het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heer Hugo Waard werd tweede in categorie utiliteitsbouw en verdiende de Gyproc Professionals keuze. Drie huizen aan de Junolaan in Heer Hugo Waard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook de twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. De scheurvorming en verzakkingen in de Lagendijk in Uitgeest zijn veroorzaakt door de droogte van dit jaar. Dat heeft wethouder Judy Kloosterman gezegd in antwoord op raadsvragen over het onderwerp. Eerder werd nog gedacht dat de weg beschadigd raakte door zware machines van netbeheerder Tennet. Daar lijkt na onderzoek geen sprake van. En de wethouder ziet dan ook geen grond om de schade op Tennet te verhalen. Alkmaar voert mogelijk wielklemmen in voor buitenlandse foutparkeerders. De voltallige gemeenteraad heeft het college met een motie opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken. Belgen en Duitsers zijn via hun kenteken te achterhalen, maar als ze aanmaningen negeren, is daar niets tegen te doen. Foutparkeerders uit andere landen kunnen niet eens worden getraceerd. Een wielklem zorgt ervoor dat ze wel moeten betalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden bij het AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. Drie huizen aan de Junolaan in Heerhugowaard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook de twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. De wedstrijd van AZ tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva zal zonder uitsupporters worden gespeeld. Dat heeft de driehoek van politie, openbaar ministerie en de gemeente Alkmaar besloten. De gemeente stelt dat de supporters van de Israëlische club slechts een gemiddeld risico vormen. Maar de combinatie met verwachte politieke demonstraties maakt het toch te gevaarlijk. De wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 15 oktober. Gemeente Castricum wil de 9 statushouders in Bergen opvangen, maar heeft dat toch niet gedaan. Gemeente Bergen wist niets van het plan en reageerde dan ook verrast en ontstemd. Castricum heeft inmiddels excuses aangeboden en het plan losgelaten. Omdat de bestaande opvang van de 9 statushouders na 29 september sloot, moest hals over kop andere opvang worden gevonden. Volgens het college zijn de 9 verspreid over Castricum ondergebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

could.

0: www.velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw en daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden bij het AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. In Alkmaar zijn van januari tot en met augustus ruim 580 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 16% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Heilo en Uit Geest kwamen in de eerste 8 maanden van dit jaar uit op rond 50 geregistreerde fietsdiefstallen. Castricum op 125 en Dijk en Waard op bijna 260. Van gemeente Bergen zijn nog geen gegevens beschikbaar. In Alkmaar is woensdagochtend de Landbouw- en Lappendag begonnen met de traditionele paardenstoet. Leerlingen van landbouwschool Vonk liepen met hun paarden over de Frieseweg en de Friesebrug naar de binnenstad. Daar vormden de paarden samen met koeien en trekkers de vaste onderdelen van het jaarlijkse evenement, dat tegelijk ook een grote markt met stoffen en mode omvat. De herinrichting van de Berger Houtrotonde in Alkmaar gaat op maandag 2 november van start. Het project zou in juni beginnen, maar een van de aannemers die de aanbesteding verloor, stapte naar de rechter. Ballas Nedam won de rechtszaak en kreeg de herinrichting van de Bergen Houtrotonde en het Scharlo toegeschoven. De oplevering van het hele project is naar verwachting halverwege volgend jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Beno Projectafbouw uit Broek op Lange Dijk heeft de nationale Gyproc-trofie gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won Beno al prijzen in diverse categorieën en pakt het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heerhugowaard werd tweede in categorie utiliteitsbouw en verdiende de Gyproc Professionals keuze. Drie huizen aan de Junolaan in Heerhugowaard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook de twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. De scheurvorming en verzakkingen in de Lagendijk in Uitgeest zijn veroorzaakt door de droogte van dit jaar. Dat heeft wethouder Judy Kloosterman gezegd in antwoord op raadsvragen over het onderwerp. Eerder werd nog gedacht dat de weg beschadigd raakte door zware machines van netbeheerder Tennet. Daar lijkt na onderzoek geen sprake van. En de wethouder ziet dan ook geen grond om de schade op Tennet te verhalen. Alkmaar voert mogelijk wielklemmen in voor buitenlandse foutparkeerders. De voltallige gemeenteraad heeft het college met een motie opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken. Belgen en Duitsers zijn via hun kenteken te achterhalen, maar als ze aanmaningen negeren, is daar niets tegen te doen. Foutparkeerders uit andere landen kunnen niet eens worden getraceerd. Een wielklem zorgt ervoor dat ze wel moeten betalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Met het nieuws.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad staat file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitwijkroute 11. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden bij het AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. Drie huizen aan de Junolaan in Herugowaard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook de twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. De wedstrijd van AZ tegen de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva zal zonder uitsupporters worden gespeeld. Dat heeft de driehoek van politie, openbaar ministerie en de gemeente Alkmaar besloten. De gemeente stelt dat de supporters van de Israëlische club slechts een gemiddeld risico vormen. Maar de combinatie met verwachte politieke demonstraties maakt het toch te gevaarlijk. De wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 15 oktober. Gemeente Castricum wil de 9 statushouders in Bergen opvangen, maar heeft dat toch niet gedaan. Gemeente Bergen wist niets van het plan en reageerde dan ook verrast en ontstemd. Castricum heeft inmiddels excuses aangeboden en het plan losgelaten. Omdat de bestaande opvang van de 9 statushouders na 29 september sloot, moest hals over kop andere opvang worden gevonden. Volgens het college zijn de 9 verspreid over Castricum ondergebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
2: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden bij het AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. In Alkmaar zijn van januari tot en met augustus ruim 580 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 16% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Heilo en Uitgeest kwamen in de eerste 8 maanden van dit jaar uit op rond 50 geregistreerde fietsdiefstallen. Castricum op 125 en Dijk en Waard op bijna 260. Van gemeente Bergen zijn nog geen gegevens beschikbaar. In Alkmaar is woensdagochtend de Landbouw- en Lappendag begonnen met de traditionele paardenstoet. Leerlingen van Landbouwschool Vonk liepen met hun paarden over de Frieseweg en de Friesebrug naar de binnenstad. Daar vormden de paarden samen met koeien en trekkers de vaste onderdelen van het jaarlijkse evenement, dat tegelijk ook een grote markt met stoffen en mode omvat. De herinrichting van de Berger Houtrotonde in Alkmaar gaat op maandag 2 november van start. Het project zou in juni beginnen, maar een van de aannemers die de aanbesteding verloor, stapte naar de rechter. Ballas Nedam won de rechtszaak en kreeg de herinrichting van de Berger Houtrotonde en het Scharlo toegeschoven. De oplevering van het hele project is naar verwachting halverwege volgend jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
3: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
1: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Beno Projectafbouw uit Broek op Lange Dijk heeft de nationale Gyproc-trofee gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won Beno al prijzen in diverse categorieën en pakt het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heer Hugo Waard werd tweede in categorie utiliteitsbouw en verdiende de Gyproc Professionals keuze. Drie huizen aan de Junolaan in Heer Hugo Waard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook de twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. De scheurvorming en verzakkingen in de Lagendijk in Uitgeest zijn veroorzaakt door de droogte van dit jaar. Dat heeft wethouder Judy Kloosterman gezegd in antwoord op raadsvragen over het onderwerp. Eerder werd nog gedacht dat de weg beschadigd raakte door zware machines van netbeheerder Tennet. Daar lijkt na onderzoek geen sprake van. En de wethouder ziet dan ook geen grond om de schade op Tennet te verhalen. Alkmaar voert mogelijk wielklemmen in voor buitenlandse foutparkeerders. De voltallige gemeenteraad heeft het college met een motie opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken. Belgen en Duitsers zijn via hun kenteken te achterhalen, maar als ze aanmaningen negeren, is daar niets tegen te doen. Foutparkeerders uit andere landen kunnen niet eens worden getraceerd. Een wielklem zorgt ervoor dat ze wel moeten betalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren, tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: sound by now.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
3: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Beno Projectafbouw uit Broek op Lange Dijk heeft de nationale Gyproc-trofee gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won Beno al prijzen in diverse categorieën en pakt het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heer Hugo Waard werd tweede in categorie utiliteitsbouw en verdiende de Gyproc Professionals keuze. Drie huizen aan de Junolaan in Heer Hugo Waard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook de twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. De wedstrijd van AZ tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva zal zonder uitsupporters worden gespeeld. Dat heeft de driehoek van politie, openbaar ministerie en de gemeente Alkmaar besloten. De gemeente stelt dat de supporters van de Israëlische club slechts een gemiddeld risico vormen. Maar de combinatie met verwachte politieke demonstraties maakt het toch te gevaarlijk. De wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 15 oktober. Gemeente Castricum wilde 9 statushouders in Bergen opvangen, maar heeft dat toch niet gedaan. Gemeente Bergen wist niets van het plan en reageerde dan ook verrast en ontstemd. Castricum heeft inmiddels excuses aangeboden en het plan losgelaten. Omdat de bestaande opvang van de 9 statushouders na 29 september sloot, moest hals over kop andere opvang worden gevonden. Volgens het college zijn de 9 verspreid over Castricum ondergebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. De loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Bewoners van Castricum en Bakkum hebben hun zorgen uitgesproken over de herinrichting van de Van Haarlemlaan. De weg zou volgens adviesbureau Goudappel een 30 kilometer zone moeten worden. De gemeente legde dit idee voor aan bewoners tijdens een informatieavond, maar daar bleek het idee tot veel discussie te leiden. Vereniging Castricum Veilig verklaarde zich geen voorstander van het idee. In Alkmaar zijn van januari tot en met augustus ruim 560 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 16 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Heilo en Uitgeest kwamen in de eerste 8 maanden van dit jaar uit op zo'n 50 geregistreerde fietsdiefstallen. In Castricum werden 125 geteld en Dijk en Waard kwam uit op bijna 260. Van de gemeente Bergen zijn nog geen gegevens beschikbaar. In Alkmaar is woensdagochtend de landbouw- en lappendag begonnen met de traditionele paardenstoet. Leerlingen van landbouwschool Vonk liepen met hun paarden over de Friese weg en de Friese brug naar de binnenstad. Daar vormden de paarden samen met de koeien en trekkers de vaste onderdelen van het jaarlijkse evenement. Dat tegelijkertijd ook een grote markt met stoffen en mode omvat. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Caspar Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: en dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden in het AZC aan de Robansbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding precies is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. BNO Projectafbouw uit de Broek op Lange Dijk heeft de nationale Kiprock Trophy gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won BNO al prijs in diverse categorieën en pakt het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heerhugowaard werd tweede in de categorie utiliteitsbouw en verdiende de Kiprock Professionals keuze. De wedstrijd van AZ tegen de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva zal zonder uitsupporters worden gespeeld. Dat heeft de driehoek van politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Alkmaar besloten. De gemeente stelt dat de supporters van de Israëlische club slechts een gemiddeld risico vormen, maar de combinatie met verwachte publieke demonstraties maakt het toch te gevaarlijk. De wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 15 oktober. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden in het AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding precies is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. Drie huizen aan de Junolaan in Heerhugowaard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat er geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. De scheurvorming en verzakkingen op de Lage Dijk in Uitgeest zijn veroorzaakt door de droogte van dit jaar. Dat heeft wethouder Judy Kloosterman gezegd in antwoord op raadsvragen over dit onderwerp. Eerder werd nog gedacht dat de weg beschadigd raakte door zware machines van netbeheerder Tennet. Maar daar lijkt naar onderzoek geen sprake van en de wethouder ziet dan ook geen grond om de schade op Tennet te verhalen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Bewoners van Castricum en Bakkum hebben hun zorgen uitgesproken over de herinrichting van de Van Haarlemlaan. De weg zou volgens adviesbureau Goudappel een 30 kilometer zone moeten worden. De gemeente legde dit idee voor aan bewoners tijdens een informatieavond, maar daar bleek het idee tot veel discussie te leiden. Vereniging Castricum Veilig verklaarde zich geen voorstander van het idee. In Alkmaar zijn van januari tot en met augustus ruim 560 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 16 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Heilo en Uitgeest kwamen in de eerste 8 maanden van dit jaar uit op zo'n 50 geregistreerde fietsdiefstallen. In Castricum werden 125 geteld en Dijk en Baard kwam uit op bijna 260. Van de gemeente Bergen zijn nog geen gegevens beschikbaar. In Alkmaar is woensdagochtend de landbouw- en lappendag begonnen met de traditionele paardenstoet. Leerlingen van landbouwschool Vonk liepen met hun paarden over de Friese weg en de Friese brug naar de binnenstad. Daar vormden de paarden samen met de koeien en trekkers de vaste onderdelen van het jaarlijkse evenement. Dat tegelijkertijd ook een grote markt met stoffen en mode omvat. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden in het AZC aan de Robansbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding precies is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. BNO Projectafbouw uit de Broek op Langedijk heeft de nationale Kiprock Trophy gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won BNO al prijzen in diverse categorieën en pakt het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heergewaard werd tweede in de categorie Utiliteitsbouw en verdiende de Kiprock Professionals keuze. De wedstrijd van AZ tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva zal zonder uitsupporters worden gespeeld. Dat heeft de driehoek van politie, openbaar ministerie en de gemeente Alkmaar besloten. De gemeente stelt dat de supporters van de Israëlische club slechts een gemiddeld risico vormen, maar de combinatie met verwachte publieke demonstraties maakt het toch te gevaarlijk. De wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 15 oktober. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De langverwachte geluidsschermen langs het spoor in Heilo worden volgend jaar geplaatst. ProRail is met de aanbesteding gestart. Langs het spoor komen 1,5 meter hoge schanskorfschermen te staan. Behalve pal naast de woonwijken. Daar komen schermen van 75 centimeter dicht langs het spoor om het omgevingsbeeld minder te ontsieren. Het spoor zelf wordt voorzien van geluiddempers. Het project staat tussen februari en december gepland. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden bij het AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. BNO Projectafbouw uit Broek op Langendijk heeft de nationale Kiprock Trophy gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won BNO al prijzen in diverse categorieën en pakte het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heerhugowaard werd tweede in de categorie utiliteitsbouw en verdiende de Kiprock Professionals keuze. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. In Noord-Holland staan tot dusver alleen nog wat korte dagelijks files. Wel rijdt het al erg langzaam op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. En dat komt door een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. Twee rijstroken zijn hier dicht en vanaf Maarsen kost dit je 30 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Velzen een kwartier op onthoud. En ook rijdt het langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is het oponthoud bij knooppunt Burgerveen net geen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In Noord-Holland heeft het verkeer op de A2 van Amsterdam naar Utrecht op dit moment het meeste oponthoud. Dat komt door een ongeluk bij Maarsen. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is hier ruim 20 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoudendorp een kwartier extra reistijd. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar, daar staat tenslotte ook file. Hier is het oponthoud bij knooppunt Velzen ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De langverwachte geluidsschermen langs het spoor in Heilo worden volgend jaar geplaatst. ProRail is met de aanbesteding gestart. Langs het spoor komen 1,5 meter hoge schanskorfschermen te staan, behalve pal naast de woonwijken. Daar komen schermen van 75 centimeter dicht langs het spoor om het omgevingsbeeld minder te ontsieren. Het spoor zelf wordt voorzien van geluiddempers. Het project staat tussen februari en december gepland. Een man uit Nieuwveen stelt de gemeente Heilo aansprakelijk voor een ongeluk waarbij hij gewond raakte en zijn fiets schade opliep. De man en zijn vrouw fietsten op 21 september op de Willy Brodersweg en zouden toen afgesneden zijn door een vuilniswagen van de gemeente. Ze moesten hard remmen en hij viel daarbij. De man stelt dat de chauffeur de valpartij zag en toch doorreed. Hij wil dat de gemeente Heilo het incident in behandeling neemt. Bewoners van Castricum en Bakkum hebben hun zorgen uitgesproken over de herinrichting van de Van Haarlemlaan. De weg zou volgens adviesbureau Goudappel een 30 kilometer zone moeten worden. De gemeente legde dit idee voor aan bewoners tijdens een informatieavond, maar daar bleek het idee tot veel discussie te leiden. Vereniging Castricum Veilig verklaarde zich geen voorstander van het idee. In Alkmaar zijn van januari tot en met augustus ruim 560 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 16 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Heilo en Uitgeest kwamen in de eerste 8 maanden van dit jaar uit op zo'n 50 geregistreerde fietsdiefstallen. In Castricum werden 125 geteld en Dijk en Waard kwam uit op bijna 260. Van de gemeente Bergen zijn nog geen gegevens beschikbaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nu ruim 80 kilometer file. Op de A10 Zuid richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je onderweg 10 minuten. De N230 Utrecht richting Maarsen bij Maarsenbroek een kwartier vertraging. Ook op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar rijdt het langzaam. Bij knooppunt Rottepolderplein een kwartier oponthoud. En op de A2 ten slotte van Amsterdam naar Utrecht, daar staat het vast bij Utrecht Leidse Rijn. Hier is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse gemeenteraad heeft een interpellatiedebat aangevraagd. De aanleiding daarvoor is de beslissing van Alkmaar om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Bij de besluitvorming zou druk zijn uitgeoefend door de gemeente Amsterdam. Het interpellatiedebat is gepland voor maandagavond. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Drie huizen aan de Junolaan in Heerhugowaard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat er geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer: steeds meer ruimte voor de zon, het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden, het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 70 kilometer file. Het rijdt onder andere langzaam op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar. Bij Wormerveer is het oponthoud 40 minuten... Op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem, staat file bij Amsterdam-West. Hier is het oponthoud een klein kwartier. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam, bij de aansluiting met de A10, 10 minuten oponthoud. En ook staat er file op de N230 van Utrecht naar Maarsen. Daar is de vertraging bij Maarsenbroek ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De langverwachte geluidsschermen langs het spoor in Heilo worden volgend jaar geplaatst. ProRail is met de aanbesteding gestart. Langs het spoor komen 1,5 meter hoge schanskorfschermen te staan. Behalve pal naast de woonwijken. Daar komen schermen van 75 centimeter dicht langs het spoor om het omgevingsbeeld minder te ontsieren. Het spoor zelf wordt voorzien van geluiddempers. Het project staat tussen februari en december gepland. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden bij het AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. BNO Projectafbouw uit Broek op Langendijk heeft de nationale Kiprock Trophy gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won BNO al prijzen in diverse categorieën en pakte het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heerhugowaard werd tweede in de categorie utiliteitsbouw en verdiende de Kiprock Professionals keuze. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
4: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
3: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. In Noord-Holland staat de langste file nu nog op de N208 van Sassenheim naar Velzen. Daar is het oponthoud bij de aansluiting met de A22 ongeveer 20 minuten. En op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem, rijdt het langzaam bij knooppunt Nieuwe Meer. Hier is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900-9622. 50 cent per minuut. 0900-9622.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De lang verwachte geluidsschermen langs het spoor in Heilo worden volgend jaar geplaatst. ProRail is met de aanbesteding gestart. Langs het spoor komen 1,5 meter hoge schanskorfschermen te staan. Behalve pal naast de woonwijken. Daar komen schermen van 75 centimeter dicht langs het spoor om het omgevingsbeeld minder te ontsieren. Het spoor zelf wordt voorzien van geluiddempers. Het project staat tussen februari en december gepland. Een man uit Nieuwveen stelt de gemeente Heilo aansprakelijk voor een ongeluk waarbij hij gewond raakte en zijn fiets schade opliep. De man en zijn vrouw fietsten op 21 september op de Willybrodersweg en zouden toen afgesneden zijn door een vuilniswagen van de gemeente. Ze moesten hard remmen en hij viel daarbij. De man stelt dat de chauffeur de valpartij zag en toch doorreed. Hij wil dat de gemeente Heilo het incident in behandeling neemt. Bewoners van Castricum en Bakkum hebben hun zorgen uitgesproken over de herinrichting van de Van Haarlemlaan. De weg zou volgens adviesbureau Goudappel een 30 kilometer zone moeten worden. De gemeente legde dit idee voor aan bewoners tijdens een informatieavond, maar daar bleek het idee tot veel discussie te leiden. Vereniging Castricum Veilig verklaarde zich geen voorstander van het idee. In Alkmaar zijn van januari tot en met augustus ruim 560 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 16 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Heilo en Uitgeest kwamen in de eerste 8 maanden van dit jaar uit op zo'n 50 geregistreerde fietsdiefstallen. In Castricum werden 125 geteld en Dijk en Waard kwam uit op bijna 260. Van de gemeente Bergen zijn nog geen gegevens beschikbaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
4: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
5: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
4: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
3: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse gemeenteraad heeft een interpellatiedebat aangevraagd. De aanleiding daarvoor is de beslissing van Alkmaar om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Bij de besluitvorming zou druk zijn uitgeoefend door de gemeente Amsterdam. Het interpellatiedebat is gepland voor maandagavond. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Drie huizen aan de Junolaan in Heerhugowaard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat er geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Fik.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp vlak bij de grens met Tibet waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard moet structureel 3 miljoen euro gaan bezuinigen. De gemeente heeft nu nog een goed gevulde spaarpot en geplande projecten kunnen gewoon doorgaan. Maar voor de toekomst zijn maatregelen nodig. Aan hogere belastingen wordt voorlopig niet gedacht. Begin 2027 wordt duidelijk waar Dijk en Waard op gaat bezuinigen en worden ook de ambities van de gemeente in de begroting verwerkt. Een ongeluk op de A9 bij Velsen-Zuid heeft donderdagochtend voor een verkeersinfarct tot aan Akersloot gezorgd. Tijdens de ochtendspits moest één rijstrook worden afgesloten en daardoor ontstond een file van rond 12 kilometer lang. Verkeer kreeg te maken met vertraging tot meer dan een uur. Mensen die omreden via de A22 liepen tot een half uur vertraging op. Een man uit Nieuwveen stelt de gemeente Heilo aansprakelijk voor een ongeluk waarbij hij gewond raakte en zijn fiets schade opliep. De man en zijn vrouw fietsten op 21 september op de Willybrodersweg en zouden toen afgesneden zijn door een vuilniswagen van de gemeente. Ze moesten hard remmen en hij viel daarbij. De man stelt dat de chauffeur de valpartij zag en toch doorreed. Hij wil dat de gemeente Heilo het incident in behandeling neemt. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.bbt.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Optician Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
3: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
2: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard moet structureel 3 miljoen euro gaan bezuinigen. De gemeente heeft nu nog een goed gevulde spaarpot en geplande projecten kunnen gewoon doorgaan. Maar voor de toekomst zijn maatregelen nodig. Aan hogere belastingen wordt voorlopig niet gedacht. Begin 2027 wordt duidelijk waar Dijk en Waard op gaat bezuinigen en worden ook de ambities van de gemeente in de begroting verwerkt. In een garageboxencomplex aan de James Wattstraat in Heelgewaard is vorige week 29 kilo drugs ontdekt. Dat meldde de gemeente donderdag. 9 boxen zijn met speurhonden doorzocht, naar aanleiding van een tip over mogelijke opslag van gevaarlijke stoffen. Naast verdovende middelen werden ook materialen voor drugsproductie gevonden. De politie doet verder onderzoek, er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De Alkmaarse gemeenteraad heeft een interpellatiedebat aangevraagd. Naar aanleiding daarvoor is de beslissing van Alkmaar om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Bij de besluitvorming zou druk zijn uitgeoefend door de gemeente Amsterdam. Het interpellatiedebat is gepland voor maandagavond. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolejos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een bedrijfsbusje met meerdere inzittenden is woensdag naast de Veenhuizenweg in Heerhugowaard beland. Het kwam net niet in de naastgelegen sloot terecht. De bestuurder raakte een boom waarna het busje de weg afschoot en op de rand van de sloot bleef hangen. Niemand raakte gewond. Het Poolse passagiersbusje is geborgen en de politie onderzoekt dat er misging. Het is niet bekend of de bestuurder onder invloed reed. Een ongeluk op de A9 bij Velsen-Zuid heeft donderdagochtend voor een verkeersinfarct tot aan Akersloot gezorgd. Tijdens de ochtendspits moest één rijstrook worden afgesloten en daardoor ontstond een file van rond 12 kilometer lang. Verkeer kreeg te maken met vertraging tot meer dan een uur. Mensen die omreden via de A22 liepen tot een half uur vertraging op. De lang verwachte geluidsschermen langs het spoor in Heilo worden volgend jaar geplaatst. ProRail is met de aanbesteding gestart. Langs het spoor komen 1,5 meter hoge schanskorfschermen te staan, behalve pal naast de woonwijken. Daar komen schermen van 75 centimeter dicht langs het spoor om het omgevingsbeeld minder te ontsieren. Het spoor zelf wordt voorzien van geluiddempers. Het project staat tussen februari en december gepland. Bewoners van Castricum en Bakkum hebben hun zorgen uitgesproken over de herinrichting van de Van Haarlemlaan. De weg zou volgens adviesbureau Goudappel een 30 kilometer zone moeten worden. De gemeente legde dit idee voor aan bewoners tijdens een informatieavond, maar daar bleek het idee tot veel discussie te leiden. Vereniging Castricum Veilig verklaarde zich geen voorstander van het idee. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard moet structureel 3 miljoen euro gaan bezuinigen. De gemeente heeft nu nog een goed gevulde spaarpot en geplande projecten kunnen gewoon doorgaan. Maar voor de toekomst zijn maatregelen nodig. Aan hogere belastingen wordt voorlopig niet gedacht. Begin 2027 wordt duidelijk waar Dijk en Waard op gaat bezuinigen en worden ook de ambities van de gemeente in de begroting verwerkt. Een ongeluk op de A9 bij Velsen-Zuid heeft donderdagochtend voor een verkeersinfarct tot aan Akersloot gezorgd. Tijdens de ochtendspits moest één rijstrook worden afgesloten en daardoor ontstond een file van rond 12 kilometer lang. Verkeer kreeg te maken met vertraging tot meer dan een uur. Mensen die omreden via de A22 liepen tot een half uur vertraging op. Een man uit Nieuwveen stelt de gemeente Heilo aansprakelijk voor een ongeluk waarbij hij gewond raakte en zijn fiets schade opliep. De man en zijn vrouw fietsten op 21 september op de Willy Brodersweg en zouden toen afgesneden zijn door een vuilniswagen van de gemeente. Ze moesten hard remmen en hij viel daarbij. De man stelt dat de chauffeur de valpartij zag en toch doorreed. Hij wil dat de gemeente Heilo het incident in behandeling neemt. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard moet structureel 3 miljoen euro gaan bezuinigen. De gemeente heeft nu nog een goed gevulde spaarpot en geplande projecten kunnen gewoon doorgaan. Maar voor de toekomst zijn maatregelen nodig. Aan hogere belastingen wordt voorlopig niet gedacht. Begin 2027 wordt duidelijk waar Dijk en Waard op gaat bezuinigen en worden ook de ambities van de gemeente in de begroting verwerkt. In een garageboxencomplex aan de James Wattstraat in Heerhugowaard is vorige week 29 kilo drugs ontdekt. Dat meldde de gemeente donderdag. 9 boxen zijn met speurhonden doorzocht, naar aanleiding van een tip over mogelijke opslag van gevaarlijke stoffen. Naast verdovende middelen werden ook materialen voor drugsproductie gevonden. De politie doet verder onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De Alkmaarse gemeenteraad heeft een interpellatiedebat aangevraagd. De aanleiding daarvoor is de beslissing van Alkmaar om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Bij de besluitvorming zou druk zijn uitgeoefend door de gemeente Amsterdam. Het interpellatiedebat is gepland voor maandagavond. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de